0: 5.
1: Hallo, met Hans Kassel.
2: Yo Hans, Dopie hier man.
1: Dopie, wat kan ik voor je doen?
2: Ik heb al mijn money gespend en ik ben vergeten hoe ik stacks moet overen. Kan je me snel een cursus geven?
1: Jongen, ik ben gepensioneerd. Maar ik sta hier voor de bank. En ik heb gehoord dat er heel veel cash geld in huis is. En ik kan wel iemand gebruiken die mij een beetje helpt.
0: Hans Kassel.